Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er zijn vorig jaar in ons land meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Die cijfers staan in de kranten van Mediahuis. De meeste boetes waren voor snelheidsovertredingen, gemiddeld 23.000 per dag. Tegelijk kwamen er vorig jaar 445 mensen om bij verkeersongevallen. Het laagste aantal ooit. Ons land moet van de rechter een Belgische moeder en haar dochter van 10 terughalen uit een kamp in Syrië. De vrouw trouwde 12 jaar geleden in Turkije en trok daarna met haar gezin naar Syrië. Daar zit ze nu al 9 jaar vast. Ze wil naar België terugkeren, maar de Belgische staat noemt de repatriëring onmogelijk door de situatie in Syrië. Maar het Hof verplicht ons land nu om toch stappen te ondernemen. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden Fransen betoogd. Ze zijn verontwaardigd over de zaak van het vermoorde meisje Liana. Het meisje van 11 is onlangs doods en misbruikt teruggevonden. Tegen de verdachte is 2 keer klachten gediend voor zedenfeiten, maar hij was nog altijd niet verhoord. Het gerecht heeft te traag gereageerd en zo gaat het altijd, vinden ze.
2: À chaque fois, l'émotion est immense. À chaque fois, les hommages se multiplient. Et à chaque fois, nous entendons la même promesse que les leçons sont tirées. Pourtant, les mêmes situations atroces dont nous sommes tous indignés reviennent.
1: De Franse justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Het protest was een organisatie van vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Onze rode duivels zijn aangekomen in de VS.

0: voor middernacht onze tijd zijn ze geland in Seattle. Daar moeten ze zo snel mogelijk aanpassen aan het tijdverschil, 9 uur vroeger dan hier. Intussen heeft Nederland zijn laatste oefenwedstrijd kunnen winnen tegen Oezbekistan, maar wel nipt, 2-1. Het verlossend doelpunt kwam pas diep in blessuretijd, via penalty. En in Brazilië geneest Neymar goed van een kuitblessure. Hij viel vorige maand uit en mist mogelijk de eerste wedstrijd van Brazilië tegen Marokko. Eerst zon, maar daarna komen er buien bij een graad of 18. Ook de komende dagen wisselvallig en fris.
1: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er zijn vorig jaar in ons land meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Die cijfers staan in de kranten van Mediahuis. De meeste boetes waren voor snelheidsovertredingen, gemiddeld 23.000 per dag. Tegelijk kwamen er vorig jaar 445 mensen om bij verkeersongevallen. Het laagste aantal ooit. Ons land moet van de rechter een Belgische moeder en haar dochter van 10 terughalen uit een kamp in Syrië. De vrouw trouwde 12 jaar geleden in Turkije en trok daarna met haar gezin naar Syrië. Daar zit ze nu al 9 jaar vast. Ze wil naar België terugkeren, maar de Belgische staat noemt de repatriëring onmogelijk door de situatie in Syrië. Maar het Hof verplicht ons land nu om toch stappen te ondernemen. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden Fransen betoogd. Ze zijn verontwaardigd over de zaak van het vermoorde meisje Liana. Het meisje van 11 is onlangs dood en misbruikt teruggevonden. Tegen de verdachte is 2 keer klachten gediend voor zedenfeiten, maar hij was nog altijd niet verhoord. Het gerecht heeft te traag gereageerd en zo gaat het altijd, vinden ze.
2: À chaque fois, l'émotion est immense. À chaque fois, les hommages se multiplient. Et à chaque fois, nous entendons la même promesse que les leçons sont tirées. Pourtant, les mêmes situations atroces dont nous sommes tous indignés reviennent.
1: De Franse justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Het protest was een organisatie van vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Onze Rode Duivels zijn aangekomen in de VS. Kort voor middernacht onze tijd zijn ze geland in Seattle. Daar moeten ze zo snel mogelijk aanpassen aan het tijdsverschil, 9 uur vroeger dan hier. Intussen heeft Nederland zijn laatste oefenwedstrijd kunnen winnen tegen Oezbekistan, maar wel nipt, 2-1. Het verlossend doelpunt kwam pas diep in blessuretijd, via penalty. En in Brazilië geneest Neymar goed van een kuitblessure. Hij viel vorige maand uit en mist mogelijk de eerste wedstrijd van Brazilië tegen Marokko. Eerst zon, maar daarna komen er buien bij een graad of 18. Ook de komende dagen wisselvallig en fris.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
5: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
6: Vink Ramen en Deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
8: Soul Tracks, elke zaterdagavond. 3.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

Oh, Annie, I'm not your daddy. Zei hij doodleuk aan de ontbijttafel. Dat was Kit Creel en zijn zonnige coconutjes uit 1982. Een hele goede morgen. We zijn dinsdag 9 juni. Dit is hem hoor, de wakkere Waaslander. De enige manier om je bed uit te komen op een dinsdagochtend. En met vrolijke muziek ken je deze nog uit 98. Het is Tarkan.

Een ballade uit 1987. Van de Scorpions, Still Loving You. En daarvoor nog de goede raad van Miles Smith met Niall Horan en Drive Safe. Moet je zeker doen op deze dinsdagochtend. Goedemorgen, ben je onderweg naar je werk. Geniet van Zoo Wees. Dit is Control. Early.

het nieuws. Ze komt naar de Lokerse feesten, Axel Rutt. 1996 en Je t'attends. Vandaag kil en wisselvallig. In de loop van de dag komen er wat stapelbewolkingen richting uit. En kan er ook regen vallen met wat onweer. Temperaturen zitten ongeveer rond een graad of 17. Morgen onstabiel wisselvallig met in de loop van de dag buien, maar tussendoor ook opklaringen en temperaturen tot 17 graden. En de zon die gaat pas echt schijnen komende zondag. Dan wordt het 27 graden. En dan nu Eurythmics. En gelijk hebben ze toch wel een beetje. Hè? Here comes the rain again.

0: Radio Land van Baas. Regio Nieuws.
1: De nieuwe voetbalclub Excelsior Nieuwkerken heeft zaterdag zo'n 90 kinderen verwelkomd op haar ontdekkingsdag in Nieuwkerken-Waas. Kinderen tussen 5 en 13 jaar namen deel aan een kennismakingtraining op het sportcomplex in de Meesterstraat. Volgens de club is dat een sterke start in de heropbouw van Excelsior Nieuwkerken na de moeilijke voorbije jaren. De vereniging wil stap voor stap opnieuw groeien en zoekt nog extra trainers en medewerkers. Tijdens de ontdekkingsdag stelde de club ook haar nieuwe shirt voor met een retro-uitstraling in blauw, goud en ivoor. Honderden mensen hebben in Waasmünster afscheid genomen van de 37-jarige voetbalcoach Stijn van Hekken. De uitvaart vond plaats in een overvolle tent op het terrein van voetbalclub SV Hardy. De club waar hij opgroeide als speler en later trainer werd. Van Hekken kwam 2 weken geleden om het leven bij een verkeersongeval aan een spoorwegovergang in Lokeren. Familie, vrienden en spelers herdachten hem als een geliefde coach en sfeermaker. Bij SV Hardy had hij onlangs nog de belofte ploeg naar de titel geleid. De club noemt zijn overlijden een zware klap. Een 16-jarige jongen is zaterdagnacht opgepakt nadat hij vuurwerk had afgestoken op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Dat gebeurde rond 2 uur 's nachts voor Café Gary's. De politie kon de minderjarige snel identificeren en bracht hem over naar het commissariaat. Daar werd een proces-verbaal opgesteld. Nadien werd de jongen opgehaald door zijn ouders. Verdere gevolgen van het incident zijn voorlopig niet bekend. Wijkinspecteur Tomaas heeft zaterdag een zitdag gehouden in het sportkringpark in Sint-Niklaas. Buurtbewoners konden er terecht met vragen en bezorgdheden, terwijl de politie ook informatie gaf over inbraak en cyberpreventie. Daarnaast was er een fietslabelactie. Met de zitdagen wil de lokale politie haar wijkinspecteurs dichter bij de inwoners brengen. De bedoeling is om in de toekomst in elke stadswijk minstens 1 keer per jaar zo'n ontmoetingsmoment te organiseren. Voor officiële klachten blijft het politiecommissariaat het aanspreekpunt.

Major Hawthorne en The Walk. Als je houdt van muziek uit de jaren 80 en 90, heb ik goed nieuws. Volgende week draaien we 7 dagen lang, 24 uur op 24, alleen maar platen uit de jaren 80 en 90. Want dan is het net voor de vakantie, de week van de jaren 80 en 90.

Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

En nu dat de goudprijs zo hoog staat, tranen van goud. Het is toch altijd de nieuwe Aaron Blommaert met Zoe Lieveeg. En dat op deze dinsdag. Kijk eens aan, 26 jaar geleden mocht Madonna de cake verdelen. Die American Pie, wat eigenlijk een liedje was van Don McLean. Maar zij had er ook een ferme hit mee te pakken. Straks naar deze van Sharon Redd, die het weer helemaal in de naam van de liefde doet. In the name of love.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er zijn vorig jaar in ons land meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Die cijfers staan in de

0: In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden Fransen betoogd. Ze zijn verontwaardigd over de zaak van het vermoorde meisje Liana. Het meisje van 11 is onlangs dood en misbruikt teruggevonden. Tegen de verdachte is 2 keer klachten ingediend voor zedenfeiten, maar hij was nog altijd niet verhoord. Het gerecht heeft te traag gereageerd en zo gaat het altijd, vinden ze.
1: À chaque fois, l'émotion est immense. À chaque fois, les hommages se multiplient. Et à chaque fois, nous entendons la même promesse que les leçons sont tirées. Pourtant, les mêmes situations atroces dont nous sommes tous indignés reviennent.
0: De Franse justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Het protest was een organisatie van vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Onze rode duivels zijn aangekomen in de VS. Kort voor middernacht onze tijd zijn ze geland in Seattle. Daar moeten ze zo snel mogelijk aanpassen aan het tijdverschil, 9 uur vroeger dan hier. Intussen heeft Nederland zijn laatste oefenwedstrijd kunnen winnen tegen Oezbekistan, maar wel nipt, 2-1. Het verlossend doelpunt kwam pas diep in blessuretijd, via penalty. En in Brazilië geneest Neymar goed van een kuitblessure. Hij viel vorige maand uit en mist mogelijk de eerste wedstrijd van Brazilië tegen Marokko. Eerst zon, maar daarna komen er buien bij een graad of 18. Ook de komende dagen wisselvallig en fris.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk, ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink Twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

Volgens mij het favoriete liedje van Ben Krabbeek. Voor de mensen die altijd naar blokken kijken. Well, well, well. Soul Sister en well, well, well. En dat allemaal op deze dinsdagochtend. Goedemorgen, 9 juni vandaag. De slapers nog een beetje uit de ogen wrijven. Voor de mensen die niet moeten werken. En voor de mensen die net op het werk zijn toegekomen. Ik heb goed nieuws voor jullie. We trakteren je het komende uur weer op de allerbeste hits en classics. Want je werkdag is echt wel begonnen. Zometeen Teddy Swims en ook Whitney Houston. Maar eerst plaatsmaken voor het Nederlandse Spargo.

Ik denk dat menige luisteraars nu toch wel echt kippenvel hebben gehad. Whitney Houston, Saving All My Love, uit het midden van de jaren 80. En het was ongetwijfeld een van haar eerste grote hits die ze scoorde. Toen was ze nog bitter jong. Ik denk een jaar of 18 of 19. Saving All My Love For You. Zometeen Tiësto en The Business. Maar eerst The Business van de Commodores. She's a Brick.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Het gegeven is simpel. All that she wants is another baby. Voor de mannen die nog een beetje zaad op overschot hebben, dat waren Ace of Base uit Zweden. Ook nieuwe platen hoor je vanochtend hier in de Wakkere Waaslander. Sienna Spiro bijvoorbeeld in Material Lover.

0: Radio Land van Baas, regionieuws.
1: De nieuwe voetbalclub Excelsior Nieuwkerken heeft zaterdag zo'n 90 kinderen verwelkomd op haar ontdekkingsdag in Nieuwkerken-Waas. Kinderen tussen 5 en 13 jaar namen deel aan een kennismakingtraining op het sportcomplex in de Meesterstraat. Volgens de club is dat een sterke start in de heropbouw van Excelsior Nieuwkerken na de moeilijke voorbije jaren. De vereniging wil stap voor stap opnieuw groeien en zoekt nog extra trainers en medewerkers. Tijdens de ontdekkingsdag stelde de club ook haar nieuwe shirt voor met een retro-uitstraling in blauw, goud en ivoor. Honderden mensen hebben in Waasmünster afscheid genomen van de 37-jarige voetbalcoach Stijn van Hekken. De uitvaart vond plaats in een overvolle tent op het terrein van voetbalclub SV Hardy. De club waar hij opgroeide als speler en later trainer werd. Van Hekken kwam 2 weken geleden om het leven bij een verkeersongeval aan een spoorwegovergang in Lokeren. Familie, vrienden en spelers herdachten hem als een geliefde coach en sfeermaker. Bij SV Hardy had hij onlangs nog de belofte ploeg naar de titel geleid. De club noemt zijn overlijden een zware klap. Een 16-jarige jongen is zaterdagnacht opgepakt nadat hij vuurwerk had afgestoken op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Dat gebeurde rond 2 uur 's nachts voor Café Gary's. De politie kon de minderjarige snel identificeren en bracht hem over naar het commissariaat. Daar werd een proces-verbaal opgesteld. Nadien werd de jongen opgehaald door zijn ouders. Verdere gevolgen van het incident zijn voorlopig niet bekend. Wijkinspecteur Tom Maas heeft zaterdag een zitdag gehouden in het Sportkringpark in Sint-Niklaas. Buurtbewoners konden er terecht met vragen en bezorgdheden, terwijl de politie ook informatie gaf over inbraak en cyberpreventie. Daarnaast was er een fietslabelactie. Met de zitdagen wil de lokale politie haar wijkinspecteurs dichter bij de inwoners brengen. De bedoeling is om in de toekomst in elke stadswijk minstens 1 keer per jaar zo'n ontmoetingsmoment te organiseren. Voor officiële klachten blijft het politiecommissariaat het aanspreekpunt.

sets my body on fire. I feel so good. En B. Rogers, die het helemaal kwam vertellen voor de hele wereld vanochtend. Goed, een blik op de weerkaart voor deze dinsdag. Laten we eens kijken. Kil en wisselvallig. In de loop van de dag wat stapelwolken met buien. Temperaturen tot 17 graden. Ook morgen onstabiel wisselvallig. Met in de loop van de dag buien en opklaringen en 16 graden. Donderdag iets minder regen. En een graad of 17. Maar we kijken al uit naar de zondag. Want dan wordt het blijkbaar 27 graden. George Michael, Mary G. Blige en Jennifer Lopez en David Guetta na Passenger. Well, you only

0: Ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Zij is ondertussen al in de 50 en van David Guetta kunnen we dat ook vertellen. Want de Franse DJ is ondertussen al een jaar of 52, als ik me een beetje kan herinneren. Dat was Save Me Tonight. Was meteen ook hun nieuwe plaat. En kijk eens aan, ook Rod Stewart is daar blijkbaar heel tevreden mee. Straks hier in de Wakkere Waaslanders, Jamiroquai, maar ook Peaches en Herb. Maar eerst Good Old Rod.

waar dat ding ook mag zijn. Shake Your Groove Thing van Peaches & Herb. Je kent ze nog van die andere hit Reunited. And It Feels So Good. Wat er ook zometeen zeer goed aanvoelt, is onze Classics ochtend. 2 uur lang alleen maar Classics. Gracie Abrams en Hit The Wall.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de Pelikaanstraat aan het Centraal Station in Antwerpen is een verdachte rugzak gevonden. Die stond in het portier van een gebouw aan de overkant van het station. De politie neemt het zekere voor het onzekere en heeft de buurt uit voorzorg afgesloten. Op sporen 1 tot 3 rijden geen treinen. Die worden afgeleid naar andere sporen. Daardoor zijn ook vertragingen mogelijk. De ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% vergeleken met 2024. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat er moeilijkheden zijn om te werken met AI. De belangrijkste zijn een gebrek aan expertise en zorgen over de bescherming van de privacy. In Noorwegen moet Marius Borghoiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, toch in de cel blijven. Moiby had gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. De rechtbank had ingestemd met een tijdelijke vrijlating, maar het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en nu moet Hoiby dus in de cel blijven. Hij staat terecht voor onder meer verkrachting. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en de sancties tegen Rusland omzeilen, omdat ze varen onder een andere vlag dan de Russische. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. Hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden, zodat die blijven doen wat Rusland wil. Het is vandaag wisselvallig met buien, mogelijk zelfs met onweer. Het is maximaal 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig weer tot 19 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop. Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: De nieuwe voetbalclub Excelsior Nieuwkerke heeft zaterdag zo'n 90 kinderen verwelkomd op haar ontdekkingsdag in Nieuwkerke-Waas. Kinderen tussen 5 en 13 jaar namen deel aan een kennismakingtraining op het sportcomplex in de Meesterstraat. Volgens de club is dat een sterke start in de heropbouw van Excelsior Nieuwkerke na de moeilijke voorbije jaren. De vereniging wil stap voor stap opnieuw groeien en zoekt nog extra trainers en medewerkers. Tijdens de ontdekkingsdag stelde de club ook haar nieuwe shirt voor met een retro-uitstraling in blauw, goud en ivoor. Honderden mensen hebben in Waasmünster afscheid genomen van de 37-jarige voetbalcoach Stijn van Hekken. De uitvaart vond plaats in een overvolle tent op het terrein van voetbalclub SV Hardy. De club waar hij opgroeide als speler en later trainer werd. Van Hekken kwam 2 weken geleden om het leven bij een verkeersongeval aan een spoorwegovergang in Lokeren. Familie, vrienden en spelers herdachten hem als een geliefde coach en sfeermaker. Bij SV Hardy had hij onlangs nog de belofte ploeg naar de titel geleid. De club noemt zijn overlijden een zware klap. Een 16-jarige jongen is zaterdagnacht opgepakt nadat hij vuurwerk had afgestoken op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Dat gebeurde rond 2 uur 's nachts voor Café Gary's. De politie kon de minderjarige snel identificeren en bracht hem over naar het commissariaat. Daar werd een proces-verbaal opgesteld. Nadien werd de jongen opgehaald door zijn ouders. Verdere gevolgen van het incident zijn voorlopig niet bekend. Wijkinspecteur Tom Maas heeft zaterdag een zitdag gehouden in het Sportkringpark in Sint-Niklaas. Buurtbewoners konden er terecht met vragen en bezorgdheden, terwijl de politie ook informatie gaf over inbraak en cyberpreventie. Daarnaast was er een fietslabelactie. Met de zitdagen wil de lokale politie haar wijkinspecteurs dichter bij de inwoners brengen. De bedoeling is om in de toekomst in elke stadswijk minstens 1 keer per jaar zo'n ontmoetingsmoment te organiseren. Voor officiële klachten blijft het politiecommissariaat het aanspreekpunt.
2: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om hun visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,50. Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park, want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be.
1: De Land van Waas.
2: De Land van Waas.
1: Classics Ochtend.
2: Classics Ochtend. Hey.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de Pelikaanstraat aan het Centraal Station in Antwerpen is een verdachte rugzak gevonden. Die stond in het portier van een gebouw aan de overkant van het station. De politie neemt het zekere voor het onzekere en heeft de buurt uit voorzorg afgesloten. Op sporen 1 tot 3 rijden geen treinen. Die worden afgeleid naar andere sporen. Daardoor zijn ook vertragingen mogelijk. De ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% vergeleken met 2024. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat er moeilijkheden zijn om te werken met AI. De belangrijkste zijn een gebrek aan expertise en zorgen over de bescherming van de privacy. In Noorwegen moet Marius Borghoiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, toch in de cel blijven. Moiby had gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. De rechtbank had ingestemd met een tijdelijke vrijlating, maar het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en nu moet Hoiby dus in de cel blijven. Hij staat terecht voor onder meer verkrachting. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en de sancties tegen Rusland omzeilen, omdat ze varen onder een andere vlag dan de Russische. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. Hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden, zodat die blijven doen wat Rusland wil. Het is vandaag wisselvallig met buien, mogelijk zelfs met onweer. Het is maximaal 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig weer tot 19 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen.

0: De hits. Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
1: Dat kunnen gewoon niet fruit worden.
2: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
3: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner. Radio Land.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de Pelikaanstraat aan het Centraal Station in Antwerpen is een verdachte rugzak gevonden. Die stond in het portier van een gebouw aan de overkant van het station. De politie neemt het zekere voor het onzekere en heeft de buurt uit voorzorg afgesloten. Op sporen 1 tot 3 rijden geen treinen. Die worden afgeleid naar andere sporen. Daardoor zijn ook vertragingen mogelijk. De ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% vergeleken met 2024. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat er moeilijkheden zijn om te werken met AI. De belangrijkste zijn een gebrek aan expertise en zorgen over de bescherming van de privacy. In Noorwegen moet Marius Borghoiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, toch in de cel blijven. Moiby had gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. De rechtbank had ingestemd met een tijdelijke vrijlating, maar het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en nu moet Hoiby dus in de cel blijven. Hij staat terecht voor onder meer verkrachting. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en de sancties

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de Vijver.

0: hele goede morgen allemaal. We begonnen vandaag met een klein beetje onweer in de radio. Het is te zeggen, dat was thunder. Het is dinsdag vandaag, zo vlug gaat dat. En het is weer al na 11 uur geworden. En zoals altijd verpakken we ze per drie. En die drie, dat zijn zo dadelijk Marco Bossato. Je hoort hem al een beetje, Ik leef niet meer voor jou. Daarna is er Offenbach met Miles Away. En we gaan ook nog eens naar 1980 tenslotte met die Average White Band. En Let's Go Round Again.
1: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

The Average Rye Band met Let's Go Round Again. Morgen is er de begrafenis van Margriet Hermans. En vanavond brengt VRT1 een warme en ontroerende special. Het programma Margriet vanavond. Daarin wordt teruggeblikt op haar rijke carrière met fragmenten uit haar meest memorabele tv- en muziekoptredens. Vanavond op VRT1 en ook op VRT Max is dat om 20 voor 9. Dit zijn de Coors.

0: This is a test of the emergency broadcast system.
1: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
2: We kunnen gewoon niet pret worden.
1: Hier hoor je altijd hits en classics.

Flash in the Pan, Early Morning Wake-up Call uit 1985. En voor wie graag muziek heeft uit de jaren 80 en 90, volgende week is het hier bij Rand van Waas. De week van de jaren 80 en 90, met de hele week natuurlijk enkel maar die muziek. Zo dadelijk ook nog onze lokale agenda. Maar eerst Jerry Roll, I'm Good.

0: Zaterdag 20 juni is er in Lokeren open deurdag bij de Kunstacademie Terbeuken. Een bruisende plek voor kunst, emotie, verbeelding voor kinderen, jongeren en volwassenen die muziek, beeld en woord willen ontdekken. In de Kunstacademie in de Groendreef 8 is dat van 10 uur tot 15 uur. Toegang is gratis en alle info is te vinden op kunstacademieterbeuken.be. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
2: Rolly van de Vijver.

Avicii hier bij Land van Laas met Hey Brother. En volgende week, dan wordt het heel mooi, heel warm weer. Het zal dus ideaal weer zijn om de rode duivels buiten aan te moedigen. Al zijn er natuurlijk op heel wat minder plaatsen grote schermen dan bij het vorige WK. Maar je kan het ook bijvoorbeeld in je tuin doen. Het is maar een idee natuurlijk. Dit zijn de Love Unlimited. I'm so glad that I'm a woman.

De Pasadena's met Tribute Ride On. En onze volgende gasten, dat zijn Xandy en Sebzi, ofwel Touch of Joy met Please Don't Go uit 1997. En dit jaar maken ze trouwens na 20 jaar hun comeback. En ze hebben ook hun nieuwe single uitgebracht in de maand mei. Die heet Ready for the Summer. Maar eerlijk gezegd, ik heb dat nummer toch nog nergens veel gehoord. Dit zijn ze nog eens dus met die Please Don't Go. Mij hoor je morgen weer om 11 uur. Tot dan.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd een achtergelaten rugzak gevonden in een portiek. De buurt en ook drie sporen in het station werden daarom een tijd afgesloten. De politie heeft die ondertussen weer vrijgegeven. Dovo onderzocht de rugzak. Er bleken flessen lachgas in te zitten en enkele ballonnen. Er is een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vannacht een ontploffing geweest aan een appartementsgebouw. De brandweer kreeg een oproep rond 20 over 12.

0: vorig jaar failliet verklaard. Bij Russische aanvallen op Kharkiv in Zaporizhia in Oekraïne zijn vandaag minstens 5 mensen omgekomen. Een 40-tal anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland in de loop van de nacht in totaal 166 lange afstandsdrones en 2 raketten af. 146 drones werden onderschept. Oekraïne vraagt zijn westerse bondgenoten om extra luchtverdediging. Het is een wisselvallige dag met nog kans op buien en hoogstens 18 graden. Tot aan het weekend zowat hetzelfde weerbeeld. Geregeld een bui en maximaal 19 graden.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: This is a test of the emergency broadcast system.
5: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
6: Dat kunnen gewoon niet fraat worden.
7: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco. Soul.

0: radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Toos Smet.
1: Goedemiddag.

Het zou van een boyband kunnen zijn uit de jaren 90 of zelfs uit de jaren 70, maar het is het Silk Sonic project van Bruno Mars en Anderson .Paak, waarmee ze in 2021 een Grammy konden winnen. Leave the door open. En daarmee zijn we vertrokken. De tweede lunchpauze van deze nieuwe werkweek met Diana Ross hier bij Land van Maas.

Dat zijn toch serieuze beloftes, hè, als je erbij stilstaat. I love you always forever van Donna Lewis. Het is niet aan iedereen gegeven, hè, dat voor eeuwig en altijd. En zo meteen Mariah Carey bij Land van Waas en die heeft al dezelfde intenties. Maar eerst is er deze Dan Hartman.

0: Ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
5: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
6: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
7: Radio Land van Waas. Hits en classics.
8: Dit

Land van Maas op dinsdagmiddag met Johnny Hates Jazz. En die Johnny, die haat niet alleen jazz, maar die is ook niet echt een fan van helden, want hij wil er in elk geval geen zijn. Haha. En zo meteen is er Michiel. Met ons lokale nieuws na

0: Radio Land van Waas.
1: Radio Land van Waas. Regio Nieuws.
2: De nieuwe voetbalclub Excelsior Nieuwkerke heeft zaterdag zo'n 90 kinderen verwelkomd op haar ontdekkingsdag in Nieuwkerke Waas. Kinderen tussen 5 en 13 jaar namen deel aan een kennismakingtraining op het sportcomplex in de Meesterstraat. Volgens de club is dat een sterke start in de heropbouw van Excelsior Nieuwkerke na de moeilijke voorbije jaren. De vereniging wil stap voor stap opnieuw groeien en zoekt nog extra trainers en medewerkers. Tijdens de ontdekkingsdag stelde de club ook haar nieuwe shirt voor met een retro-uitstraling in blauw, goud en ivoor. Honderden mensen hebben in Waasmunster afscheid genomen van de 37-jarige voetbalcoach Stijn van Hekken. De uitvaart vond plaats in een overvolle tent op het terrein van voetbalclub SV Hardy. De club waar hij opgroeide als speler en later trainer werd. Van Hekken kwam 2 weken geleden om het leven bij een verkeersongeval aan een spoorwegovergang in Lokeren. Familie, vrienden en spelers herdachten hem als een geliefde coach en sfeermaker. Bij SV Hardy had hij onlangs nog de belofte ploeg naar de titel geleid. De club noemt zijn overlijden een zware klap. Een 16-jarige jongen is zaterdagnacht opgepakt nadat hij vuurwerk had afgestoken op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Dat gebeurde rond 2 uur 's nachts voor Café Gary's. De politie kon de minderjarige snel identificeren en bracht hem over naar het commissariaat. Daar werd een proces-verbaal opgesteld. Nadien werd de jongen opgehaald door zijn ouders. Verdere gevolgen van het incident zijn voorlopig niet bekend. Wijkinspecteur Tomaas heeft zaterdag een zitdag gehouden in het Sportkringpark in Sint-Niklaas. Buurtbewoners konden er terecht met vragen en bezorgdheden, terwijl de politie ook informatie gaf over inbraak en cyberpreventie. Daarnaast was er een fietslabelactie. Met de zitdagen wil de lokale politie haar wijkinspecteurs dichter bij de inwoners brengen. De bedoeling is om in de toekomst in elke stadswijk minstens 1 keer per jaar zo'n ontmoetingsmoment te organiseren. Voor officiële klachten blijft het politiecommissariaat het aanspreekpunt.
1: Doos Smet.

0: Rolls Royce en Best Love. Heb jij al eens geluisterd naar After Dinner hier bij Land van Waas? Is dat niet het geval? Of ken je het zelfs niet? Dan is er Johan, die legt het even aan je uit.
1: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

Sick and Tired van Anastasia. Ja, Sick and Tired van het weer, dat in elk geval. En deze, ja, die heeft totaal geen aankondiging nodig, hè, lijkt me. Dus ik doe het niet.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd een achtergelaten rugzak gevonden in een portiek. De buurt en ook drie sporen in het station werden daarom een tijd afgesloten. De politie heeft die ondertussen weer vrijgegeven. Dovo onderzocht de rugzak. Er bleken flessen lachgas in te zitten en enkele ballonnen. Er is een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vannacht een ontploffing geweest aan een appartementsgebouw. De brandweer kreeg een oproep rond 11:20 s'nachts. Ter plaatse bleek er geen brand te zijn. Wel is er schade aan de deur van het gebouw. Er zijn geen gewonden. De politie is een onderzoek gestart. Meer dan 20 jaar lang is er op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Dat schrijft Brus op basis van een audit van het kantoor. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet. Verklaard. Bij Russische aanvallen op Kharkiv in Zaporizhia in Oekraïne zijn vandaag minstens 5 mensen omgekomen. Een 40-tal anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland in de loop van de nacht in totaal 166 lange afstandsdrones en 2 raketten af. 146 drones werden onderschept. Oekraïne vraagt zijn westerse bondgenoten om extra luchtverdediging. Het is een wisselvallige dag met nog kans op buien en hoogstens 18 graden. Tot aan het weekend zowat hetzelfde weerbeeld. Geregeld een bui en maximaal 19 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik hier daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio.

0: Piepjong. Vanessa Paradis met Joe Le Taxi. Goedemiddag en welkom. Het is tijd voor Waasland Werkt. We gaan werken en tegelijk genieten van hits en classics.
1: We gaan weer samen aan de slag.
0: Want the music sounds great, hè?
1: De tweede

zometeen Reggie met Emma Heesters en de Zwaartekracht. Die vandaag in deze dinsdagse Waasland werkt. En ook onderweg zometeen is Samantha Fox, lang geleden. I only wanna be with you. Eerst Rod Stewart en Ronald Tiley. This old heart of mine. Welkom

de Waasweerkaarten bij Land van Waas. En we checken of het droger wordt en zachter. Twee belangrijke vragen. Antwoorden volgen zometeen. Onder andere naar Emma Heesters en Reggie. Zwaartekracht.

Fugo Sharky met A Good Heart. Straks Dai Dai van Shakira met Burna Boy. Over een paar ogenblikken. Eerst naar de weerkaarten, want het is tijd voor regen. Ja, sorry. Ja, gewoon regen. Vanmiddag 17 graden met de regen. Ook morgen gaat het regenen, 16 graden. Donderdag is nat bij 17 graden. En ook vrijdag is nat bij 20 graden. Misschien, heel misschien, toch droger weer vanaf zaterdag. Laat ons hopen.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: De nieuwe voetbalclub Excelsior Nieuwkerke heeft zaterdag zo'n 90 kinderen verwelkomd op haar ontdekkingsdag in Nieuwkerke-Waas. Kinderen tussen 5 en 13 jaar namen deel aan een kennismakingtraining op het sportcomplex in de Meesterstraat. Volgens de club is dat een sterke start in de heropbouw van Excelsior Nieuwkerke na de moeilijke voorbije jaren. De vereniging wil stap voor stap opnieuw groeien en zoekt nog extra trainers en medewerkers. Tijdens de ontdekkingsdag stelde de club ook haar nieuwe shirt voor met een retro-uitstraling in blauw, goud en ivoor. Honderden mensen hebben in Waasmünster afscheid genomen van de 37-jarige voetbalcoach Stijn van Hekken. De uitvaart vond plaats in een overvolle tent op het terrein van voetbalclub SV Hardy. De club waar hij opgroeide als speler en later trainer werd. Van Hekken kwam 2 weken geleden om het leven bij een verkeersongeval aan een spoorwegovergang in Lokeren. Familie, vrienden en spelers herdachten hem als een geliefde coach en sfeermaker. Bij SV Hardy had hij onlangs nog de belofte ploeg naar de titel geleid. De club noemt zijn overlijden een zware klap. Een 16-jarige jongen is zaterdagnacht opgepakt nadat hij vuurwerk had afgestoken op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Dat gebeurde rond 2 uur 's nachts voor Café Gary's. De politie kon de minderjarige snel identificeren en bracht hem over naar het commissariaat. Daar werd een proces-verbaal opgesteld. Nadien werd de jongen opgehaald door zijn ouders. Verdere gevolgen van het incident zijn voorlopig niet bekend. Wijkinspecteur Tom Maas heeft zaterdag een zitdag gehouden in het Sportkringpark in Sint-Niklaas. Buurtbewoners konden er terecht met vragen en bezorgdheden, terwijl de politie ook informatie gaf over inbraak en cyberpreventie. Daarnaast was er een fietslabelactie. Met de zitdagen wil de lokale politie haar wijkinspecteurs dichter bij de inwoners brengen. De bedoeling is om in de toekomst in elke stadswijk minstens 1 keer per jaar zo'n ontmoetingsmoment te organiseren. Voor officiële klachten blijft het politiecommissariaat het aanspreekpunt.
2: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
3: Jeroen Verkruijsen.

0: Soul Sister, To Before We Even Started, op deze dinsdagmiddag bij Land van Waas. Goedemiddag, zometeen trouwens de vraag in de slimste Waaslander, dus raap al je hersenen samen. Let the music play. De vraag komt er zometeen aan, hier bij Land van Waas, in Waasland werkt. Eerst Taylor Swift en Opa Light bij Land van Waas.
1: This is a test of the emergency broadcast system.
2: Herinner je nog die cassettebandjes, The Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popzangs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
3: Dat kun je gewoon niet verantwoorden.

Passion of the Groove.

0: Alcazar en Crying at a Discotheque bij Land van Waas.
1: De slimste Waaslanders.
0: Met een vraag uit ons rijke geschiedenisboek. We gaan naar Rusland. Ja, tegenwoordig zwaait daar een zekere V. Poetin de plak als president. Maar daarvoor hadden we een reeks tsaars, keizers. En nu is de vraag, wie was de laatste tsaar van Rusland? Naam en cijfer graag. Wie was dat? Het is welkom via studio, via info@rlvw.be. Info@rlvw.be. Wie was de laatste tsaar van Rusland? Je antwoord is meer dan welkom.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd een achtergelaten rugzak gevonden in een portiek. De buurt en ook drie sporen in het station werden daarom een tijd afgesloten. De politie heeft die ondertussen weer vrijgegeven. Dovo onderzocht de rugzak. Er bleken flessen lachgas in te zitten en enkele ballonnen. Er is een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vannacht een ontploffing geweest aan een appartementsgebouw. De brandweer kreeg een oproep rond 11:20 s'nachts. Ter plaatse bleek er geen brand te zijn. Wel is er schade aan de deur van het gebouw. Er zijn geen gewonden. De politie is een onderzoek gestart. Meer dan 20 jaar lang is er op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Dat schrijft Brus op basis van een audit van het kantoor. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet. Verklaard. Bij Russische aanvallen op Kharkiv in Zaporizhia in Oekraïne zijn vandaag minstens 5 mensen omgekomen. Een 40-tal anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland in de loop van de nacht in totaal 166 lange afstandsdrones en 2 raketten af. 146 drones werden onderschept. Oekraïne vraagt zijn westerse bondgenoten om extra luchtverdediging. Het is een wisselvallige dag met nog kans op buien en hoogstens 18 graden. Tot aan het weekend zowat hetzelfde weerbeeld. Geregeld een bui en maximaal 19 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.
5: Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

drie keer slapen begint het WK voetbal in Canada, de VS en in Mexico. Baila, Austin, baila sexy thing, sukero sugar fornachari. En kijk, ik vermoed een klein grapje van de muziekredactie. We draaien sukero fornachari met baila sexy thing. En net daarna, Ivan. Denk jij, fotonovella? Nee, we draaien Ivan. Met baila. Het kan geen toeval zijn hier in Waasland werkt.

Whitney Houston en So Emotional. Een tip voor wie van de zomer denkt van, oh, het is laat, ik heb nog een hongerke, ik ga nog frieten bakken, kijk toch maar uit. Het is alweer bewezen in Sint-Niklaas gisteren in de Baron Danisstraat. Heeft een zware huisbrand gewoed, niemand raakte gewond, maar toch veel schade daar. Iemand had de pot laten opstaan op het vuur en kijk, het is beginnen branden. Huis uitgebrand en de aanpalende huizen zijn geëvacueerd. Maar dus gelukkig niemand gewond. Dat is dan weer het goede nieuws bij het slechte nieuws. Vaasland werkt, de soundtrack van je werkmiddag met Stevie B. Even rustig aan, Because I Love You.

0: This is a test of the emergency broadcast system.
1: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popzangs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
2: Dat kunnen we gewoon niet verantwoorden.

0: We onderbreken de uitzending voor een vakbondsactie.
1: Met Elton John en Blue en Sorry Seems to Be the Hardest Word. Ook onderweg je Sylvie Crush met Romeo Elvis, Kiss the Grass, Do What You Do van Jermaine Jackson. En voorop is dit Milo bij Land van Waas. Little in

0: Sorry seems to be the hardest word. Het was al eens een hit van Elton John. En dan een beetje sneller. Niet te snel. En met de gasten van Blue erbij. Het was opnieuw een hit. We schreven toen het gezegde jaar 2002. Het eind van de vakbondsactie. Morgen misschien jouw keuze. In de vakbondsactie rond 3:50.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: 'S Ochtends bij het ontbijt.
4: Schatteke, waar is Klaartje?
3: Verstopt in je lunchpakket.
5: Joepie, Klaartje!
3: 'S Avonds in de zetel.
6: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
3: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
7: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03-458-09-99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Sting en Englishman in New York. Blijf bij ons, want zometeen de ontknoping in de slimste Waaslander. Het antwoord op de vraag, wie was de laatste tsaar van Rusland? Naam plus cijfer is welkom via info@rlvw.be. Voor Rodis van 3, Jennifer Lopez, If You Had My Love.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Sint-Martens-Latem is een levenloos lichaam aangetroffen. Volgens de eerste informatie gaat het om een man van 51 jaar. Het parket spreekt van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Er is een onderzoeksrechter gevorderd. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om. Er zijn ook tientallen gewonden. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw mag aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn gearresteerd. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst, voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen om te stoppen met de deportaties. De Iraanse voetbalbond meldt dat de Verenigde Staten de ticketquota voor Iraanse supporters op het WK hebben ingetrokken. Daardoor kan de Iraanse bond geen tickets meer verdelen aan zijn fans. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor Iraniërs die al een ticket hebben. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als België. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Het is wisselvallig met kans op buien en maximaal 18 graden. Tot aan het weekend hetzelfde weerbeeld. Wisselvallig, geregeld een bui en maximaal 19 graden.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
4: Dat kunnen gewoon niet fruit worden.
5: Vink, ramen en deuren. In alle stijlen en kleuren.
6: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's think twice.
7: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

0: Off the Wall van Michael Jackson bij Land van Waas. Hij past misschien wel in het rijtje van volgende week, want we gaan volgende week iets speciaals doen bij Land van Waas.
1: Waasland werkt.
0: Het is volgende week de 80s en 90s week. Dag en nacht gaan we hier 80s en 90s draaien. En niks anders. Niet vroeger, niet later. Alleen 80s en 90s. Check even hier. Off the Wall, Michael Jackson. Ja, 1980, ja, past nog net. Dus hij komt misschien terug volgende week. En zij misschien ook, want zij is van 1993. Axel Red, Elle dans le sol bij Land van Waas. En Waasland werkt. Ja.

0: Even wegdromen met Split Ends. Message to my girl. Het was toen nog met brief, denk ik, of briefkaart of zoiets. Boodschap in een fles, dat zou kunnen. Het is tegenwoordig gewoon een e-mail of een appje. Tegenwoordig een WhatsAppje. Dat gaat dan zo om het te berichten aan het liefje. Een WhatsAppje. Tijd voor het berichtje wat betreft het antwoord op onze vraag.
1: De slimste Waaslander.
0: Het antwoord, hè?
1: Het is gebeurd.
0: We zochten vandaag naar de allerlaatste tsaar van Rusland. Voor ze daar begonnen aan de reeks presidenten te verslijten. Tegenwoordig Vladimir Poetin. Maar hoe heette de laatste tsaar van Rusland destijds? Het was tsaar Nicolaas II. Die zochten we. En morgen een nieuwe vraag.

Level 42 en Tracy bij Land van Waas. Goedemiddag, het is jouw Waasland werkt, jouw werkvloer met jouw hits en classics. Ik draai ze met alle plezier en af en toe een schuin oog naar de Waasse weerkaarten. Ook niet onbelangrijk, want het gaat regenen vanmiddag. Misschien wat zon ook tussendoor, dat wel met 17 graden en kans op onweer. Ja. En dan morgen is er eigenlijk weinig beterschap. Morgen regen bij 16 graden, donderdag 17 graden en vrijdag ook regen. Dan wel bij 20 graden.

Woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en hun families, waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. De laatste zaterdag van juni staat opnieuw in het teken van Locoda de Lokerse Kopjesdag. Het stadcentrum bruist dan van gezellige winkelstraten, kraampjes en terrassen. Je kan de zomerse trends ontdekken. Je kan ook een pauze nemen op een van de vele terrassen. En er is ook animatie met onder andere straatanimatie, kermisattracties. En ook Reinaard de Vos moet je in het oog houden, want met zijn vossenstreken laat hij zich zeker zien. Dansschool Diop die voegt daar een beeldende interpretatie aan toe. Op de markt en in de Kerkstraat van 11 uur tot 18 uur. Toegang is gratis. Info te vinden op lokeren.be/locoda. De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om hun visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,5.

Lucas Graham met Mama Said. Wie heeft er zin in een echte classic? En wel, we gaan zo meteen iets draaien. Ah. Heerlijk. REO Speedwagon, Keep on Loving You.

Caroline Le Bel en Thomas sinds La Ouette. Ja, de werkdag is bijna voorbij. Ik laat je in de veilige handen van Michiel Tiron. Hij gaat met jou naar huis straks naar de achtertuin van de Waaslander.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Sint-Martens-Latem is een levenloos lichaam aangetroffen. Volgens de eerste informatie gaat het om een man van 51 jaar. Het parket spreekt van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Er is een onderzoeksrechter gevorderd. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om. Er zijn ook tientallen gewonden. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw mag aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn gearresteerd. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst, voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen om te stoppen met de deportaties. De Iraanse Voetbalbond meldt dat de Verenigde Staten de ticketquota voor Iraanse supporters op het WK hebben ingetrokken. Daardoor kan de Iraanse bond geen tickets meer verdelen aan zijn fans. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor Iraniërs die al een ticket hebben. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als België. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Het is wisselvallig met kans op buien en maximaal 18 graden. Tot aan het weekend hetzelfde weerbeeld. Wisselvallig, geregeld een bui en maximaal 19 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

We leerden hem vooral kennen als de Fresh Prince of Bel-Air toen we nog een pakje jonger waren. En Will Smith uiteraard ook. Dat was Getting Jiggy With It op deze dinsdag. Tussen de regenbuien en zonnestralen door. Een hele goede namiddag. Fijn dat je luistert. Dit is de Achtertuin van Waaslanden tot 6:00. Valt er nieuws uit de regio te rapen, dan hoor je dat hier. En de muziek die ontbreekt ook niet hoor. Paco, dit is Amor de Mis Amores.

Justy. Jack Style en John hebben een hit te pakken op dit moment. Hey, Turn the Lights Off. En dat op Land van Maas. Als je iets bestelt bij IKEA en je laat dat leveren in de buurt, dan kan dat binnenkort geleverd worden bij Docks Rental Service in de Puitvoetstraat in Sint-Niklaas. IKEA opent daar lokkers. De kluisjes zijn zo groot dat er zelfs een kast in kan. Hopelijk dan toch geen kast die in elkaar gestoken is. Er is Texas met I Don't Wanna Love Her.

0: This is a test of the emergency broadcast system.
1: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
2: Dat kun je gewoon niet verantwoorden.
3: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Jennifer Holliday,
1: James Town en Jocelyn Brown en She's Got Soul. Alle vrouwen met soul op één rijtje gezet in dit liedje. Het was een bijzonder plaatje, moet ik zeggen. Maar wel een beetje origineel, hè? Het 1992 doet me eraan denken dat we volgende week maandag eraan beginnen zien. Aan onze week van de jaren 80 en 90. Een hele week lang, 7 dagen op 7. 24 uur per dag je hartje ophalen. Met alleen maar hits uit de jaren 80 en 90. En misschien waren dat wel je jeugdjaren. Dit is Daryl Hall uit de jaren 80. En Dreamtime.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: De nieuwe voetbalclub Excelsior Nieuwkerke heeft zaterdag zo'n 90 kinderen verwelkomd op haar ontdekkingsdag in Nieuwkerke-Waas. Kinderen tussen 5 en 13 jaar namen deel aan een kennismakingtraining op het sportcomplex in de Meesterstraat. Volgens de club is dat een sterke start in de heropbouw van Excelsior Nieuwkerke na de moeilijke voorbije jaren. De vereniging wil stap voor stap opnieuw groeien en zoekt nog extra trainers en medewerkers. Tijdens de ontdekkingsdag stelde de club ook haar nieuwe shirt voor met een retro-uitstraling in blauw, goud en ivoor. Honderden mensen hebben in Waasmünster afscheid genomen van de 37-jarige voetbalcoach Stijn van Hekken. De uitvaart vond plaats in een overvolle tent op het terrein van voetbalclub SV Hardy. De club waar hij opgroeide als speler en later trainer werd. Van Hekken kwam 2 weken geleden om het leven bij een verkeersongeval aan een spoorwegovergang in Lokeren. Familie, vrienden en spelers herdachten hem als een geliefde coach en sfeermaker. Bij SV Hardy had hij onlangs nog de belofte ploeg naar de titel geleid. De club noemt zijn overlijden een zware klap. Een 16-jarige jongen is zaterdagnacht opgepakt nadat hij vuurwerk had afgestoken op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Dat gebeurde rond 2 uur 's nachts voor Café Gary's. De politie kon de minderjarige snel identificeren en bracht hem over naar het commissariaat. Daar werd een proces-verbaal opgesteld. Nadien werd de jongen opgehaald door zijn ouders. Verdere gevolgen van het incident zijn voorlopig niet bekend. Wijkinspecteur Tom Maas heeft zaterdag een zitdag gehouden in het Sportkringpark in Sint-Niklaas. Buurtbewoners konden er terecht met vragen en bezorgdheden, terwijl de politie ook informatie gaf over inbraak en cyberpreventie. Daarnaast was er een fietslabelactie. Met de zitdagen wil de lokale politie haar wijkinspecteurs dichter bij de inwoners brengen. De bedoeling is om in de toekomst in elke stadswijk minstens 1 keer per jaar zo'n ontmoetingsmoment te organiseren. Voor officiële klachten blijft het politiecommissariaat het aanspreekpunt.

Dit durf je wel eens uitspreken. Hij valt dood en zeg als je boos bent. Dat was Olivia Rodrigo en Drop Dead bij Land van Waas, de achtertuin van de Waaslander. Met zometeen Selassou, I Won't Go For More. Maar nu terug naar de 70s. Elvin Bishop, Fooled Around and Fell in Love. Dat is het resultaat.

Je luistert op dinsdagmiddag naar Land van Maas. En dat is maar goed ook, want anders had je dit niet gehoord. Volumia en Blijf bij mij. De week van de jaren 80 en 90, volgende week maandag. Met natuurlijk ook de knallers van formaat. En dit is al een voorsmaakje. Duran Duran, The Reflex.

als je toevallig zo'n dagje hebt waarvan je zegt, bah, het gaat me niet goed en ik heb het een beetje moeilijk, dan moet je gewoon de muziek opleggen van Bruno Mars en dat helpt. I Just Might. Land van Maas, we draaien niet alleen de grootste hits zoals Gold and True, maar draaien ook dit hier, Communication. Dit zijn die van Spandau Ballet.

Dit zijn zo de platen die je enkel op ons hoort, hè. Heb ik de indruk, Spandau Ballet en Communication. Over communicatie gesproken, je bent zo meteen up-to-date met het nieuws van 5 uur op Radio Land van Maas. En dan deel 2 van de achtertuin van de Waaslander. In de spits en met Paulien achter het stuur. Dat is de dochter van Johan Verminne. We spreken elkaar zo meteen.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Sint-Martens-Latem is een levenloos lichaam aangetroffen. Volgens de eerste informatie gaat het om een man van 51 jaar. Het parket spreekt van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Er is een onderzoeksrechter gevorderd. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om. Er zijn ook tientallen gewonden. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw mag aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn gearresteerd. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst, voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen om te stoppen met de deportaties. De Iraanse voetbalbond meldt dat de Verenigde Staten de ticketquota voor Iraanse supporters op het WK hebben ingetrokken. Daardoor kan de Iraanse bond geen tickets meer verdelen aan zijn fans. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor Iraniërs die al een ticket hebben. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als België. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Het is wisselvallig met kans op buien en maximaal 18 graden. Tot aan het weekend hetzelfde weerbeeld. Wisselvallig, geregeld een bui en maximaal 19 graden.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's think twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

grote meneer hoor, die Quincy Jones heeft heel wat muziek gemaakt voor andere artiesten. En de meest bekend was ongetwijfeld Michael Jackson, want hij produceerde het album Thriller voor Michael Jackson. Ja, maar soms maakt hij ook zelfs eens een liedje. Dit was daar eentje van Quincy Jones. En Give Me A Little Bit Of The Razzamatazz, zomer op een dinsdagmiddag. Hier op Land van Maas, leuk dat je luistert. Would I Lie To You? Dit is Charles en Eddie.

A Night to Remember van Shalimar. En daarvoor een van de nieuwe platen die we hier draaien. Lenny Lenny en Tambourine op Land van Maas. In 85 was het toch een beetje de gewoonte om hier en daar eens een Italo-disco plaatje uit te brengen. En een van die hits was Around My Dream van Silver Pozzoli. Na deze van Robbie Williams en Gary Barlow. De jongens van Take That en Shame.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: 'S Ochtends bij het ontbijt.
3: Schatteke, waar is Klaartje?
2: Verstopt in je lunchpakket.
4: Joepie, Klaartje!
2: 'S Avonds in de zetel.
5: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
2: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
6: Hier hoor je altijd hits en classics.

Silver Pozzoli, Around My Dream, uit de periode dat Italo Disco heel populair was. En dat was natuurlijk in de jaren 80. En volgende week, de week van de jaren 80 en 90. En dan zitten er ongetwijfeld nog wel wat van die platen tussen. Als ik nog maar denk aan de band Fun Fun bijvoorbeeld. Genie in a Bottle, Christina Aguilera.

0: en let me out.
1: Radio Land van Baas, regio nieuws.
2: De nieuwe voetbalclub Excelsior Nieuwkerken heeft zaterdag zo'n 90 kinderen verwelkomd op haar ontdekkingsdag in Nieuwkerken-Waas. Kinderen tussen 5 en 13 jaar namen deel aan een kennismakingtraining op het sportcomplex in de Meesterstraat. Volgens de club is dat een sterke start in de heropbouw van Excelsior Nieuwkerken na de moeilijke voorbije jaren. De vereniging wil stap voor stap opnieuw groeien en zoekt nog extra trainers en medewerkers. Tijdens de ontdekkingsdag stelde de club ook haar nieuwe shirt voor met een retro-uitstraling in blauw, goud en ivoor. Honderden mensen hebben in Waasmünster afscheid genomen van de 37-jarige voetbalcoach Stijn van Hekken. De uitvaart vond plaats in een overvolle tent op het terrein van voetbalclub SV Hardy. De club waar hij opgroeide als speler en later trainer werd. Van Hekken kwam 2 weken geleden om het leven bij een verkeersongeval aan een spoorwegovergang in Lokeren. Familie, vrienden en spelers herdachten hem als een geliefde coach en sfeermaker. Bij SV Hardy had hij onlangs nog de belofte ploeg naar de titel geleid. De club noemt zijn overlijden een zware klap. Een 16-jarige jongen is zaterdagnacht opgepakt nadat hij vuurwerk had afgestoken op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Dat gebeurde rond 2 uur 's nachts voor Café Gary's. De politie kon de minderjarige snel identificeren en bracht hem over naar het commissariaat. Daar werd een proces-verbaal opgesteld. Nadien werd de jongen opgehaald door zijn ouders. Verdere gevolgen van het incident zijn voorlopig niet bekend. Wijkinspecteur Tom Maas heeft zaterdag een zitdag gehouden in het Sportkringpark in Sint-Niklaas. Buurtbewoners konden er terecht met vragen en bezorgdheden, terwijl de politie ook informatie gaf over inbraak en cyberpreventie. Daarnaast was er een fietslabelactie. Met de zitdagen wil de lokale politie haar wijkinspecteurs dichter bij de inwoners brengen. De bedoeling is om in de toekomst in elke stadswijk minstens 1 keer per jaar zo'n ontmoetingsmoment te organiseren. Voor officiële klachten blijft het politiecommissariaat het aanspreekpunt.

stel je even voor dat je op dit moment in een strandbar zit, zo. Aan de toog, met iets fris in de hand. Een lekker warm weertje en dit op de radio. Talk to you van Another. En 54 Ultra, het is een van die nieuwe platen. En van die nieuwe platen naar wat oudere muziek, maar oh zo mooi. Like a Prayer, met Madonna.

0: This is a test of the emergency broadcast system.
1: Herinner je nog die cassettebandjes? The Walkman. En de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
2: Dat kun je gewoon niet vreemd worden.
3: Radio Land van Waas.
4: Hits en classics.
3: Dit

Siswarilla van Yannick. En als je op een leuke manier het weekend wil inluiden, dan moet je elke vrijdagmiddag luisteren tussen 4 en 6 naar de Happy Friday. 2 uur lang, tussen 4 en 6, alleen maar feel-good hits. En ook nu vrijdag is dat weer het geval, zeker weten. Sienna Sparrow, Die Another Day en Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival. En we blijven bij de feel-good muziek Be My Lady. Dit zijn die van Kool & The Gang.

0: Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vrietspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park, want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be. Zaterdag 20 juni is er in Lokeren open deurdag bij de Kunstacademie Terbeuken. Een bruisende plek voor kunst, emotie, verbeelding voor kinderen, jongeren en volwassenen die muziek, beeld en woord willen ontdekken. In de Kunstacademie in de Groendreef 8 is dat van 10 uur tot 15 uur. Toegang is gratis en alle info is te vinden op kunstacademieterbeuken.be.
1: The music sounds great.
2: Land van Waals.

Creedence Clearwater Revival. En daarmee zaten we in de jaren 70, de Bad Moon Rising. Veel plezier zometeen tussen 6 en 7 after dinner. Nog even nagenieten van je drukke werkdag. Dit is George Ezra, Anyone For You?

0: van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het parket van Antwerpen gaat opnieuw een 100-tal mannen om een DNA-staal vragen in een aantal onopgeloste zaken. Het gaat om de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en de moord op de tiener Tanja van Kerkhoven, die beide dateren uit begin jaren 90. Uit geavanceerd DNA-onderzoek eerder dit jaar bleek dat de zaken mogelijk aan elkaar gelinkt zijn. Het 120-tal stalen dat toen is geanalyseerd leidde nog niet tot een doorbraak. Als iemand weigert een DNA-staal te geven, zal het parket dwingender optreden. Europa trekt nog eens 16,5 miljoen euro uit om de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. EU-commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan het land. Het bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro aan humanitaire steun die vorige maand was beloofd. Het geld moet onder andere dienen voor testapparatuur en om extra zorgpersoneel ter plaatse op te leiden. In Congo zijn aan de huidige variant van het virus al zeker 100 mensen gestorven. 7 jihadistische mannen zijn door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor het ronselen van fondsen voor terreurgroep IS. Ze deden dat uit naam van liefdadige acties in ons land, maar het geld is gebruikt voor de werking van IS in onder meer Syrië, Turkije en Afghanistan. De spilfiguur is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. 2 medeverdachten kregen mildere straffen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Visma Lease de ploegentijdrit gewonnen. Al moest Wout van Aert zijn teammaats al vroeg laten rijden. Kopman Matteo Jorgensen doet zo'n goede zaak in het klassement ten opzichte van zijn rivalen. Maar de leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Alex Baudin. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren, tot 18 graden. En door de wind voelt het vrij fris aan. Straks ook nog kans op enkele buien. Daarna, vooral tijdens de nachtelijke uren, droger met af en toe een opklaring.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Johan Waterschoot.

laatste wat ze nog kon doen, wat ze kon opnemen, deze single. Ik leef voor jou uit 1984. Ze overleed op 7 augustus 84, slechts op 38-jarige leeftijd. De gevolgen van uitgezaaide baarmoeder als kanker. Ann Christie, in het echte leven als Christian Leenaerts. Hele fijne dinsdagavond. We gaan aanschuiven aan tafel. Het wordt hier heel gezellig. Bedankt Michiel. Nu Crystal Waters, Gypsy Woman.

0: La-da-di-la-da-da, Crystal Waters. Luidde de jaren 90 in met deze toch wonderbare leuke hit. Komen nog fantastische platen aan, zoals John Travolta en Olijfje. Ik heb Daft Punk, ik heb ABBA, Lips Incorporated. Robert Palmer staat nu in de startblokken met Simply Irresistible.
1: Radio Land van Waas.
2: Waaslands beste muziekmix.
1: Dit is
3: een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Funky Town verscheen in maart 1980. Het werd een van de grootste danshits aller tijden. Het liedje dat was zo bijzonder omdat het verscheen op een moment dat velen dachten dat de disco dood was. De combinatie van disco, funk en die vroege synthesizer klanken, dat maakte het tot een heel leuk, hip en modern geluidje. En ook collega Guy de Pré ontdekte het in Omroep Brabant. Funky Town werd een programma met disco en heel veel funk. We hebben in die periode nog gekluisterd aan de radio gezeten. Deze, die staat ook al klaar. Zo'n het Eurosongfestival in 74. Abba met Waterloo.
1: This is a test of the emergency broadcast system.
2: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
3: Dat kun je gewoon niet vreemd worden.
4: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
5: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
6: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
7: Radio Land van Waas. Hits en classics.
8: Dit is Radio Land van Waas.
9: After Dinner met Johan Waterschoot.

Benny in 1974 op het podium met Waterloo uitgerekend, dat plaatsje in België, als het middelpunt van de wereld toen. Deze Daft Punk, opgericht in 1993 in Parijs, scoorde in de jaren 90. Ze kleurde de jaren 90 met Around the World, One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger, Get Lucky en nog meer hits. Maar na 28 jaar besloten ze van er een eind aan te maken. Dat gebeurde via de Epiloog video die wereldwijd werd gestreamd en veel aandacht kreeg. Nu gaan we toch nog eens genieten, hoor. Nou, hun grootste hint, Around the World.

0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
1: Radio Land van Waas. Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning.

0: Linda heel het verhaal van Grease samengevat in bijna 5 minuten. John Travolta en Olivia Newton-John in de hoofdrollen bij deze Grease Megamix. Ja, zegt het u wat? De jaren 80 en 90? Wel, volgende week doen we dat. Hè. Vanaf 15 juni tot en met 21 juni spelen we de grootste hits van de jaren 80 en 90. Niks anders dan dat. 24/7 op jouw radio, bij Radio Land van Waas. Duo van artiest, we gaan nog eens Rob de Nijs op tot leven wekken. In een beetje meer... En ik laat je vrij.
1: Radio Land van Waas.
2: Duo van artiest.

0: met de dag als ik jouw nachten delen mag.
1: Op 16 maart 25 moesten we hem ook laten gaan. Rob de Nijs, op 82-jarige leeftijd. Wat een icoon voor het Nederlandse lied. Hij was duo van artiest hier. Vanavond hebben we hem weer even tot leven gewekt. Met deze, ik laat je vrij uit, 76. En daarvoor een beetje meer, vriendin. Met een heel verhaal erachter. Drie geweldige artiesten mogen onze mixer in. Cuts both ways. Gloria Estefan. En It Cuts Both Ways. Ik heb ook nog Tom Petty en The Heartbreakers. Terug naar 1980 met Refugee. Om te eindigen met Boys to Men en I'll Make Love to You.
2: 'S Ochtends bij het ontbijt.
3: Schatteke, waar is Klaartje?
2: Verstopt in je lunchpakket.
4: Joepie, Klaartje!
2: 'S Avonds in de zetel.
5: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
2: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
6: After Dinner met Johan Waterschoot. 3 in de mix. 3 in de mix.

0: De 90s waren toch de jaren ook van de jongensgroepen. Hè? Boys to men and I'll make love to you. We doen dat met je oren, ja? We gaan ermee spelen. Muziek van de jaren 80 en 90 vanaf maandag 15 juni. 7 dagen lang op je radio. Niets anders dan 80s en 90s. Ik heb nog 1 geweldige voor jullie. Sheila E. and the Bells of St. Mark.
1: Muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: zalig toch? Ik hoor ze al rinkelen, de belletjes van Sint Mark. Ik wens je nog een hele fijne dinsdagavond. Ik ben er morgen terug naar Michiel. Vanaf 6 uur schuiven we weer aan tafel in After Dinner voor die geweldige eet. Om even de werkdag te vergeten en eens te overdenken met een lekker hapje, een lekker drankje. Dat moet toch kunnen. Allee, tot morgen, hè.
1: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
2: Het parket van Antwerpen gaat opnieuw een 100-tal mannen om een DNA-staal vragen in een aantal onopgeloste zaken. Het gaat om de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en de moord op de tiener Tanja van Kerkhoven, die beide dateren uit begin jaren 90. Uit geavanceerd DNA-onderzoek eerder dit jaar bleek dat de zaken mogelijk aan elkaar gelinkt zijn. Het 120-tal stalen dat toen is geanalyseerd leidde nog niet tot een doorbraak. Als iemand weigert een DNA-staal te geven, zal het parket dwingender optreden. Europa trekt nog eens 16,5 miljoen euro uit om de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. EU-commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan het land. Het bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro aan humanitaire steun die vorige maand was beloofd. Het geld moet onder andere dienen voor testapparatuur en om extra zorgpersoneel ter plaatse op te leiden. In Congo zijn aan de huidige variant van het virus al zeker 100 mensen gestorven. 7 jihadistische mannen zijn door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor het ronselen van fondsen voor terreurgroep IS. Ze deden dat uit naam van liefdadige acties in ons land, maar het geld is gebruikt voor de werking van IS in onder meer Syrië, Turkije en Afghanistan. De spilfiguur is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. 2 medeverdachten kregen mildere straffen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Visma-Lease de ploegentijdrit gewonnen. Al moest Wout van Aert zijn teammaats al vroeg laten rijden. Kopman Matteo Jorgensen doet zo'n goede zaak in het klassement ten opzichte van zijn rivalen. Maar de leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Alex Baudin. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren, tot 18 graden. En door de wind voelt het vrij fris aan. Straks ook nog kans op enkele buien. Daarna, vooral tijdens de nachtelijke uren, droger met af en toe een opklaring.
3: This is a test of the emergency broadcast system.
4: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
5: Dat kunnen gewoon niet fruit worden.
6: Een bouwplan? Daar houden we van.
7: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
6: Strak modern of landelijk klassiek?
7: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
6: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
7: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
8: Vink, ramen en deuren.
7: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
8: Let's think twice.
9: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
10: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3.

Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park, want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be. Zaterdag 20 juni is er in Lokeren open deurdag bij de Kunstacademie Terbeuken. Een bruisende plek voor kunst, emotie, verbeelding voor kinderen, jongeren en volwassenen die muziek, beeld en woord willen ontdekken. In de Kunstacademie in de Groendreef 8 is dat van 10 uur tot 15 uur. Toegang is gratis en alle info is te vinden op kunstacademieterbeuken.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het parket van Antwerpen gaat opnieuw een honderdtal mannen om een DNA-staal vragen in een aantal onopgeloste zaken. Het gaat om de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en de moord op de tiener Tanja van Kerkhoven, die beide dateren uit begin jaren 90. Uit geavanceerd DNA-onderzoek eerder dit jaar bleek dat de zaken mogelijk aan elkaar gelinkt zijn. Het 120-tal stalen dat toen is geanalyseerd leidde nog niet tot een doorbraak. Als iemand weigert een DNA-staal te geven, zal het parket dwingender optreden. Europa trekt nog eens 16,5 miljoen euro uit om de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. EU-commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan het land. Het bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro aan humanitaire steun die vorige maand was beloofd. Het geld moet onder andere dienen voor testapparatuur en om extra zorgpersoneel ter plaatse op te leiden. In Congo zijn aan de huidige variant van het virus al zeker 100 mensen gestorven. 7 jihadistische mannen zijn door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor het ronselen van fondsen voor terreurgroep IS. Ze deden dat uit naam van liefdadige acties in ons land, maar het geld is gebruikt voor de werking van IS in onder meer Syrië, Turkije en Afghanistan. De spilfiguur is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. 2 medeverdachten kregen mildere straffen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Visma-Lease de ploegentijdrit gewonnen. Al moest Wout van Aert zijn teammaats al vroeg laten rijden. Kopman Matteo Jorgensen doet zo'n goede zaak in het klassement ten opzichte van zijn rivalen. Maar de leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Alex Baudin. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren, tot 18 graden. En door de wind voelt het vrij fris aan. Straks ook nog kans op enkele buien. Daarna, vooral tijdens de nachtelijke uren, droger met af en toe een opklaring.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: This is a test of the emergency broadcast system.
5: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popzangers en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
6: Dat kun je gewoon niet fruit waren.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Wie dronken achter het stuur van zijn wagen wordt betrapt, krijgt vanaf juli altijd een tijdelijk rijverbod van 12 uur. Die wetswijziging is zo pas in het Staatsblad verschenen. Momenteel kan je na een positieve alcoholtest ook een rijverbod van maar 2 of 3 uur krijgen, maar federaal mobiliteitsminister Krukke wilde dat gelijk trekken. Met de aanpassing wil de regering een krachtig signaal geven, omdat vele burgers het gevaar van de combinatie alcohol en rijden nog blijken te onderschatten. Aan een terminal in het deurgangdok in de Antwerpse haven zijn 4 containers van een boot bovenop een bunkerschip gevallen. Als bij wonder raakte niemand gewond, er is uiteraard wel materiële schade. Mogelijk is er ook sprake van vervuiling door een kortstondig olielek. Het is voorlopig onduidelijk hoe het incident kon gebeuren. Voor de overige terminalactiviteit in de haven zijn er geen gevolgen. Er moet een maximumfactuur komen voor beugels voor kinderen, dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Vanaf volgend jaar zullen ouders voor dergelijke behandeling nog maximaal €792 per jaar betalen. Het gaat wel enkel om zogeheten geconventioneerde specialisten. Andere orthodonten mogen nog wel van het tarief afwijken, maar binnen afgesproken grenzen. De regering wil 14 miljoen uittrekken om de maatregel te bekostigen. En op het tennistoernooi van Queen's in Londen waren dinsdag alle ogen gericht op de eerste ronde in het dubbelspel. Na 4 jaar afwezigheid op de courts heeft de Amerikaanse legende Serena Williams haar comeback gemaakt. Aan de zijde van de jonge Canadese Mboko won ze die eerste partij tegen het duo Martinez-Routliffe met gemak. Serena Williams is 44. Tijdens de nacht trekt de regen weg langs het oosten. Daarna zijn er opklaringen met mogelijk een mistbank in de ochtend. Woensdag overdag halen we 18 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: This is a test of the emergency broadcast system.
6: Herinner je nog die cassettebandjes? The Walkman. En de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug. Voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
7: Dat kun je gewoon niet vreemd worden.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Wie dronken achter het stuur van zijn wagen wordt betrapt, krijgt vanaf juli altijd een tijdelijk rijverbod van 12 uur. Die wetswijziging is zo pas in het Staatsblad verschenen. Momenteel kan je na een positieve alcoholtest ook een rijverbod van maar 2 of 3 uur krijgen. Maar federaal mobiliteitsminister Krukke wilde dat gelijk trekken. Met de aanpassing wil de regering een krachtig signaal geven, omdat vele burgers het gevaar van de combinatie alcohol en rijden nog blijken te onderschatten. Aan een terminal in het deurgangdok in de Antwerpse haven zijn 4 containers van een boot bovenop een bunkerschip gevallen. Als bij wonder raakte niemand gewond, er is uiteraard wel materiële schade. Mogelijk is er ook sprake van vervuiling door een kortstondig olielek. Het is voorlopig onduidelijk hoe het incident kon gebeuren. Voor de overige terminalactiviteit in de haven zijn er geen gevolgen. Er moet een maximumfactuur komen voor beugels voor kinderen, dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Vanaf volgend jaar zullen ouders voor dergelijke behandeling nog maximaal €792 per jaar betalen. Het gaat wel enkel om zogeheten geconventioneerde specialisten. Andere orthodonten mogen nog wel van het tarief afwijken, maar binnen afgesproken grenzen. De regering wil 14 miljoen uittrekken om de maatregel te bekostigen. En op het tennistoernooi van Queen's in Londen waren dinsdag alle ogen gericht op de eerste ronde in het dubbelspel. Na 4 jaar afwezigheid op de courts heeft de Amerikaanse legende Serena Williams haar comeback gemaakt. Aan de zijde van de jonge Canadese Mboko won ze die eerste partij tegen het duo Martinez-Routliffe met gemak. Serena Williams is 44. Tijdens de nacht trekt de regen weg langs het oosten. Daarna zijn er opklaringen met mogelijk een mistbank in de ochtend. Woensdag overdag halen we 18 graden.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Kind van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

rattled your cage, stopped me dead in my tracks. Been through

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

0: Land van Waas.
1: I spent my time watching

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.